0: Radio ESC Gewinnerlieder 1957. Cory Brocken, nett als Ton.
1: Sit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling.